Ja, pas aan het heeft gaan een gaan. Zijn bilantie geplaatst door meneer Malam. Selamat malam. Tempat anda oke ke malam ni? Di 102.9 MHz, jom kita layan lagu daripada John Bon Jovi. Thank you for loving me. Anda di mana sekarang? Di tempat kerja ya, selamat bertugas. Ada yang baru sampai balik rumah, selamat beristirahat santai-santai di 102.9 MHz.